Als ik jou voor één dag mijne noem, en zal die song speel, jezelf dan meer verzoen. En op haar dag zal ons je mooiste draaiboek schrijven. Dan is je oorlog zoals water

zwerg. Verstrengel om mijn voeten. Ik rol en ik draai, ik zoek die vouw van jouw handen. Ik staar naar mijn phone, alsof het een WhatsApp van jou kan sturen. Ik check de connectie, die zijn er soms.

Het jouw bezigheid op project meer blootstelling benodig. Kom geselsgerus met die Luister FM span voor uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jouw bezigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sociale media, buitenuitsendings en advertenties. Jouw begroting, jouw product. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

die bloes, haar soek liefst nie hier, bevern Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker.

want kijk, daar leer reeds sporen op die maan. Van die stad blom elke nacht, strooi zij zaad in schemerdag. Riekstal spruiten door die

vlug is onbegonnen, zelfs dromen is onbezonnen, want die wereld is oorwonnen.

Kijk, daar leer ik sporen op die maan. Vlug naar Bergenwoud. Meen jij dat daar geen een is? Dat je eindelijk alleen is? Dag, verspieders.

is retoriek. Elke droom is bloedplastiek. En atoomstadion, van wie verstaan?

gezag is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

Bananarama met Kroel Samme. Dit is aan ons toekas vandag, nadat hulle 1982 vir die eerste keer bekendheid verwerf het as vokaliste op die Fun Boy 3 se treffer It Ain't What You Do, want hulle die top 5 in die VK gehaal het, het die oorspronkelijke groep met 5 verskeie Britse treffers gehaal. Dit sluit in Really Saying Something, Shy Boy, Nana, Hey Hey, Kiss Him, Goodbye en Kroel Samme, al by 83, waarvan laas genoemd het, is nou Kroel Samme, in 1989 weer een treffer geword het, as die hermengde Kroel Samme 89. Robert De Niro's Waiting, ja, dit is een groot song gewees, ook Venus 86, en dit is juist die ene wat ons nou na gaan luister.

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet dingen voor mij zei, terwijl je zweet, zweet door mijn arms leidt. En die precieze woorden, dat precies voor

bei den Eltern aneinander, die Nachen reit und ander Kant. Die Ding-Dong-Gong von die Breakfast weiter an die Gang vorbei. Das war mein Wake-up Call, mein Lief. Jij hebt geschreven, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik heb gedroomd, ons het een

Lieve Jesus, dank u voor uw genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed dat ik hier raak zie niet, voor al die goed dat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat ergens van mij bent.

Dis maandagochtend vroeg, ons was nog zondag in die kroeg. Van die 40.000 mengelmoes was vir ons allemaal een bekie woes. Piet het weer op Sunny gecheat, maar die blonde girl was het Angelique. Om na weer kry moes doen my griep en een uur daarna is het dronk verdriet. Dan sing hy. My Sari Marie, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien. Maar vrijdag is dit.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Leicester FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 5 Augustus, Aliwal Noord 819, Bishu 1427, Kraddock 1023, Dispatch 1527, West London 1724, Fort Beaufort 1324, Graaf Reinet 1324, Gramstad 1528, Jeffreys Bay 1424, Mtata 1124, Port Alfred 1727, Port Elizabeth 1627, Port St. John's 1425, Queenstown 822 en Uitenaag 1528. Dis jou weerdinge vir môre, Woensdag 5 Augustus.

0: Lekker enkie van Keen en XTN, Runner, Big Nick saam met jou, is die Big Nick Drive. As jy op soek na een winskoop, ga loer gerust na WeBuyCars se online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep op of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht ook vir jou.
1: Honger? Ons het jou gedaan. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

From an old, all of women in a skoppie last year, I've met Corey Hart, never surrender. Big Nick saam met jou, is die Big Nick Drive. Kom ons kyk, wat sê julle vir my oor vandag se kiekie kyk? Ek dink almal het hom omtrent reg gehad. Adele, yes, het hom reg, Karen, mooi Jaku, ja. Jeanette, yes, Nicolien, 100%, JP, ja. Wilma, yes, Anisha, 100%, Tanya, ja, Leona, ja, Rudy, ja, Rian, ja. Kom ons kyk hierdie enetjie, Petru, yes, het hom net, mooi, ja, het hom. Ellen, ja, het hom ook, Estelle, Nicolien, Paul, ja, Seilinda, Antoinette, nog Petru Oosthuizen, het hom, Freda ook, Vincent, Trudy,

0: 31 August.
1: Massive opening. Specials available in store.
0: Prominent paints beyond color.
2: By Easterhype Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easterhype Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easterhype Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand. And get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Bride Chops at £39.99 per kilo. And Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
5: Luister FM weer.
6: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 5 Augustus, Aliwal Noord 819 Bisu 1427 Kraddock 1023 Dispatch 1428 Oost-London is 1724, Fort Beaufort 1324, Graaf Reinet 1324, Gramstad 1528, Jeffreys Bay 1424, Mthatha 1124, Port Alfred 1727, Port Elizabeth 1627, Port St. John's 1425, Queenstown 822 en Uitenhage 1528. Dis jou weer vir môre, Woensdag 5 Augustus.

Clouds met Portable Radio. John Rock Prophet, Charlene, luister FM Picnic saam met jou. Tijd vir my om tot ziens te sê, Erika Meiberg bring jou nie som 6 en sy keer saam met jou op Awesome Teeg, soos ouder gewoonte. Ek speel uit met Pink, Trustful.

monsters was niet leid is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kingpin. Het Godvrij weggestap. Soos ik leeg in mijn loopgraaf onder ik. Werk jou onschuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog bindelieren het om aan vast te klauwen.

0: Asem. Saam met my, Erika Meiberg, op Asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram @luisterfm.

na ander plek. Besittings word gedeeld gelaai, nou soms worde uil gesaai, maak jou harte jakkels draai. Maal kijk en jy een fout, was dit 7 sake sout. Kom spuit al net te laat, besit ons harte weer op straat, hoe kan ons

het nooit gegrindel hou. En bewaar die wonder heel dag. En als ik bemin om te raken een vriendeling, dan zal het reën. En ik is absoluut.

0: vriendelen. Dat zal het erin. En ik is absoluut alleen.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: kan jy gaan wonder, sy het daar natuurlijk een Grammy gewen vir haar prachtige sing, wat sy daar vir ons gegee het nie, nee, sy het daar liedjie beroemd gemaakt, niemand anders te kon het doen, soos sy nie, Bet Midler. Baie dankie dat jy ingeskakel het hier op Asemteug, en het hier op jou lekker luisterstasie, was my so voorreg om saam met jou te kon kuier op hierdie lieflike dinsdag aand, daar was natuurlijk heerlik muziek net vir jou, tot soos kyns voor 12 uur vanavond, so bly ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luister muziek, en natuurlijk kuier ek weer saam met jou op Asemteug, en dis elke dinsdag aand tussen 6 en 9. En totdat ek en jy weer saam kuier, onthou elke dag. The best is yet to come.
1: Luister FM.

masker. Radio rapser, zendai keppi voor je bek, dat je tong niet zo rasper. Masker, masker, mijn kop is blank. Cause every sentence can go and rob a bank.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

zijn als iets fout met jouw lijf. Als je wonder wat ik zie, als ik zo naar jou kijk.

is hoogst verveeld. Ik heb niks om te doen, maar ik moet het maar verdien. Nou zit ik hier en staar voor mij na mijn TVT niet meer. Maar skielik was jy daar soos een hersenskim. En ek wonder was jy so lang. Met jou engelstem het jy my bekoor. Ek sit vastgenaal op my bank. Jy is so ongelooflik mooi vir my. En ek kan nie op een kijk na jou. Jy is so vriend die waar wat ek altyd wil hee. Jy is die droom wat ek jare aanbou. Maar as ek ziek met die koers of verdink of iets. En is al wat ek vir jou kan

0: ons probeer, probeer een laaste keer.
1: Ek wil probeer.
0: Dis in jou hand.
2: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. Oh,

laat je voetsporen. Ik wil in die holtes van mijn hart. En die holtes van mijn hart. Waar die klippies en die bergen in mijn pad. Waar die kransen en die vraagtekens wat hang. En die holtes van mijn hart. En die holtes van mijn hart.

kronkelpaadjes uitgetrapt. Waarom? Al die afdraaipaadjes kronkelt hier in mijn hart. Het kronkelt hier in mijn hart. Door die vlaktes en die grote rivier vallei.

αρίστατο κομστίο. Weet die herfstbladen met roze verf waaien. En die lentebloeisels zomaar net verdwijnen. Gerizons helaas schijnen.